0: Werk von Montag bis Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und der ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade euch an, die Bibel zu nehmen und einzuschalten, um Gottes Wort zu studieren. Die Bibel wies dann wo wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Der Tag für heute ist 1. Mose, Kapitel 34. Wenn wir auch als Christen sind, wir haben den Herrn Jesus angenommen als unser persönlicher Heiland, dann scheint es so, als wenn wir nach Werken und alle sollten Trouble nicht kommen dann. Viele von den Troubles, wo wir nicht kommen dann als Christen, sind Troubles, wo wir nicht kommen dann, wenn wir nicht vorsichtig wandeln dann. Wir wandeln so, als uns Fleisch dort verlangen wird. Eine wahre Geburt, die passiert, wenn wir den Herrn Jesus annehmen als uns Herr und Heiland. Aber von da an fangen wir an zu wachsen und teilnehmen und dort nehmen wir eine lange Zeit. Ich lade euch nun an, zu hören, nur Jakob und seine Familie zum seinen Worte für Troubles durchgehen deiden, trotzdem, dass Jakob all dem Herrn nachfallen deid. Herr, wir danken dir für diese Lektion und beten, dass du magst jeder Zuhörer reichlich sehnen. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Durch die Bibel.
1: Jakob ist nun besalmt. Und ich glaube, dass er einen großen Fehler macht, als er da handelt. Da wird es Skandal sein in dieser Familie. Wenn wir wollen das 1. Mosebuch verstehen, dann müssen wir gewisse Dinge im Sinn holen. Bitte die, von denen wir alle geredet haben, will ich nun noch eins erwähnen, dass wir auch alle Sinne haben. Das ist, dass da viel Trouble in Familien wird. Da wir streiten Trouble in Abraham seine Familie, da wir streiten Trouble in Isaac seine Familie, und da ist Streit und Trouble in Jakob seine Familie. Wie waren in dit Kapitel mehr Trouble seine? Jakob siedelt an, Besalem, und blieft da an Stout. Und dort wird vor allem viel Sorg und Trouble machen. Dit ist ein trüriges Kapitel. Und dort muss seine sehr schwer gewasst für Jakob, die nu al ziemlich alt wird. Jakob haft nu ein Altar gebaut. Er haft nu ein Zeugnis für den Herr. Und er ist ein anderer Mann. Wann dort sich vielleicht auch mal langsam bessere dat mit ihm. Dort ist mit allen Menschen so. Wann ein Mensch sich bekehrt, dann ist er nicht fort ganz abgewaschen im christlichen Leben. Dort nimmt Zeit. Wir haben dort alle erfahren. Wir lernen immer mehr von Gott seine Wahrheit. Aber zur Tide scheint dort sehr langsam zu sein. Wir lernen nicht in der Bibel, aber so als Simon Peter, do wie er mal stolpern in ans christliches Leben. Aber auch war es so als Simon Peter, sehen wir auch, wenn er dolfall in sein Wandel mit dem Herr, dann stund er ab. Oder ich soll vielleicht sagen, der Herr halb am ab. Und mag tragt, was er fehlt. Und mit der Zeit käme da ein Tag, als er ein Mann wird, dem der Herr die Gelegenheit gibt, viel Menschen für ihn zu gewinnen. Er war ein von den ersten Leiders in der ersten Gemeinde. Und wir müssen verstehen, dass wir in ans Leben für den Herrn auch einmal stolpern waren. Jesliches Abwasser ist langsam. Und manchmal verlangen wir zu viel von ganz neuen Christen. Wir müssen für den beten und den mithelfen zu wasser im Herrn Jesus. Da sind 3 Kapitel in 1. Mose, die nicht angenehm sind. Und die haben alle zu tun mit Jakob seine Frau Lea ihre Sehns. Lea ist Laban seine älteste Tochter. Dit kann ein Beweis sein, dass der Herr dort nicht gefällt, wenn ein Mann mehr Frauen hat, als bloß eine. Dass Jakob Lea hat getragen durch Schwindlerie, wenn es den Port, mag das nicht recht. Jakob scheint welget damit an. Lea hat 4 Sehns. Und in dit Kapitel haft er zu tun mit Simeon und Levi. Und in dat nächste Kapitel, 34, haft er mit Ruben, de Erstgeborene, zu tun. Und dann in dat 38. Kapitel wird het Judas sein. Dat is interessant, dat all die Lea ihre 4 Sehns trouble aanrede deden. We hebben gezien dat er veel strijd weer in al deze families. Maar nu is nog wat anders in Jacob zijn familie. Daar is grote zind en loos het leven, zond als niet in Abraham of de Isaac zijn families weer. Die hadden allerhand schwierigheden en problemen. Maar niet zo wat als we hier worden zijn in Jacob zijn familie. De Heer wil haar dat Jacob zijn familie zal van Laban weg, van den invloed wie daar bij Laban, weer de herkunft van krijg de zende van die we in dit kapitel lezen worden. Jacob is nu bij Salem en heeft zich door een beet landje gekocht dicht bij Salem. Dat schijnt zo als wanneer hij proeft door mank te passen. Maar dat weer niet een goede stede voor hem en zijn familie. En de Heer wil hem van hier wegschrijven. En wanneer we worden met dit kapitel dicht zijn, dan wordt ook zo denken als de Heer dacht, ik moet dem Jacob van dit invloed wegleiden. Nu vangen die troubles aan. 34 kapitel, de eerste twee vers. En Dina, Jacob en Lea, ihre dochter, ging naar de vrouwen spazieren die in dat land woonden. En Hamor, de Hevita, die een Kenis zijn weer in dat land, zien ze in zich hem, zacht Dina, en neem haar met geweld en lag met haar en dreef schoon met haar. Jacob heeft hier nu aangezeteld en nu wordt Dina moet spazieren gaan naar de andere jonge vrouwen die in de stad wonen. Maar zij wordt nu passiert. Dus jonge man zag hem, zag haar en dacht aan bloos één ding. Hij wil met haar liggen. En dat is krijgt wat hij deed en deed haar schande. Hij brukt geweld aan haar en dat is zin. Eén doet wat van anderen noemen dat je geeft wordt. Dat je geslachtsverkeer wordt te deze tijd ook zo aan je zinnen, als van dat geen grote zaak is. Maar bij God is zin nog immer zin. Eén doet hoe mensheid dat verdraaien wil. God zegt in de Bijbel dat het eierbaad is goed en recht. Maar hoeren en eierbreken wordt God rechter. En dat is één doet wat mensen dat nu nanen willen. Dat komt in je rechtsdag, mijn vriend. Moet die dood. En nu wil des jonge man nog meer hebben. Tredde een vierde vers. En zijn ziel weer met Jacob zijn dochter Dina verbongen. En hij weer haar goed en reed leeftoelig toe haar. En zich hem zeed te zien voor de hamer. Verzorg mij dit merken voor mij te vroeg. Dat is interessant dat des jonge zich hem dit merken werkelijk leef houdt en wil zich met haar bevrijden. Nu de vijfde bij zevende vers. En Jacob heerd dat de jong met zijn dochter Dina had schoon gedreven. Jacob zijn zins weer over nacht alle op een staat met het vee. En Jacob zeed nacht bij zijn huiskamer. En Hamor zich hem zijn voeder, ging naar Jacob en reed met hem. Als Jacob zijn zins in de huiskamer van op een staat, en heerde wat passiert weer, weer zij daal. En zij oierde zich zeer dat zich hem schoon gedreven had toe Israël en dem dat hij Jacob zijn dochter gedwongen had. Zo'n moest niet gedonen worden. Vijfde bij zevende vers. Dat is zeker waar dat zo'n niet moest gedonen worden, maar dat weer passiert, nu wat. En nu wil de jong zich nog met haar bevrijden. Jacob loert en zegt nooit dat zijn zins naar huis komen. En dan bereden ze zich deze zaak. Wat zullen ze doen? Emmerhan worden ze haan en trek gereed hebben. De zeens haar ene idee. En mij komt zover dat Jacob stemt door niet met hen. Dat Hamer naar Jacob kwam, meent eenvoudig dat Hamer zo dacht dat het een goede idee was. Dat zijn zeens zich zal met Dina bevrijden. Maar mij is zo dat één doet wat ze zich entsluiten te doen. Door is niet een goede weg met dit te handelen. Vielleicht bloos dat één weg een beetje beter is als die andere weg. Zoals dat schließlich gedonen wordt, weer zeker niet de beste weg. Mij komt zo ver dat de Heer door zeker niet met hen stemt. En nu de achte en de negende vers. En Hamor reed met aan en zeed. Mijn zin zijn ziel is met jene dachten verbongen. Bitte. jeft am de dag als früh. En wel wie ans tup frie, lot ans june deichte frie, en je channe anse deichte frie. Ik weet nu nicht, in des toeval, wo dat zene beter je warst, wann Jakob en zine zeens dit wurde haie lote, hadde sie zult sich im sich met diene befrie lote, dat wurde wat euret haar aufgewehrt, aber Jakob wist nicht, wat zine zeens im zin hadde. Hammer redt nu wieder en zegt, het zitierende betwaafde Vers, en je tjene mag ans wonen en dat land is verjund. Doet hier wonen en handelen en doet rek worden. En Sichem zei te Jakob en zine zeens, laat mij een gevallen bij jund hebben, en wat emmer je willen hebben, dat wou ik jund geven. Eén doet wat van broedpries je verlangen. Ik wou jund dat geven. Geeft mij bloos dat merken te vroeg. Al deze reden maakt dat nu bloos wichtje dat Jakob en zijn familie van hier wegtrekken moeten. Dit is niet een goede steed voor hem en zijn kinderen. Nu schijnt dat zo als van Jakob zijn zins zich deze zaak zelfs even nemen worden. 13e, 14e vers. En Jakob zijn zins antwoordde zich hem en zijn vader met lust, wils hij met ihre zesde diener had schon gedreven, en zeide, wie kan dat niet doen? An ze zesde nog eenem jewe die niet besneden is, dan dat wordt voor ons een schon zinnen. Mij is zo dat Jakob had hier zult met dit handelen. Hij had eerstens zult zijn zins terughouden van zich hem en zijn voordehingem licht te vieren. En wat mij hier ook verre feit is, is dat de werkelijke schande, dat de diener weer te schande gebracht, wordt nu niet met je handeld. De zins maken de grond voor wat ze verlangen, dat zich hem een hamer en de Hittiten niet besneden zijn. Ze zeiden dat we een schande zijn, want ze eerder zesde worden met zich hem bevrieren laten. God had gezegd dat ze zich niet zullen met vreemden bevrieren, en geef aan de besnieding als een teken, maar dat we hier niet die zijn. Die zijn we dat zich hem de diener had te schande gebracht. Nu geven ze zich hem een hamer de bedinging. De 15e tot 17e vers. Den enige weg waar we tot dit worden aanwelgen, is van je zo worden zijn als wie zijn, dat ieder mans mens mankunt zich wordt besneden laten. Bloos dan waar we junt aan zijn dachten laten met junt bevrieën, en junt dachten met ons. Dan wordt wie mankunt wonen en worden een volk zijn met junt. Maar wanneer je niet willen harken of wat we verlangen en junt besneden laten, dan wou we onze dag te nemen en weg kunnen.

Also, was Jakob seine Sehns verlangen von denen, ist, dass sie sich alle beschneiden lassen. Dit soll eine Warnung sein zu jungen Menschen. Ein junger Paar Lied käme nur in Predje, um zu fragen, ob er an Truhe wird. Im Jahr ging nur die Zeug, wo das Predje deed, aber der junge Mann nicht. Dort merke hat gesagt, dass sie wird sich nicht mit einem unbetierten Mensch befreien. Und das junge Mann sieht nun, dass er sich betieren wird. Als die Predje derich wie mit ihm das Evangelium verteilen und er gebet hat, vroeg hij aan wat hij werkelijk gedaan had. Hij had des weichen jaart wat gereed, maar had niet genoeg gezegd wat hij gedaan had. De prediker had schließlich gezegd hij wordt aan niet trouwen. Ze waren beide zeer beledigd en waren naar een andere prediker gegaan en die had aan getrouwd. Nog bevrije had ze geproefd om te overreden dat hij naar kerk zou gaan met haar. En hij weer dan ook een of twee zondag met haar gegaan. Schließlich had hij al direct gezegd dat hij zich niet werkelijk bekeerd had en dat hij daar niets van weten wil. Wanneer een mens zegt dat hij een Christ is, meent dat niet voor je wist dat hij zich werkelijk bekeerd had. Dat is zeer schuld. Maar er zijn veel kerke mensen die zich niemals bekeerd hebben. Dort ist ein wunderschönes Ding, wann ein Mensch sich von Grund betiert. Dort ist nichts, das nur mehr zu verglichen geht. Und dann mag dort auch ein großer Unterschied. Für den jungen Mann meint dort nichts. Hier sei Jakob seine Sehns zu sichern und Hammer, dass wann sie sich würde beschneiden lassen, dann wird alles fein sein. Aber dort würde den nicht geändert haben. Gerade so, als wenn ein Mensch sich mit einer Zeug anschließen dort, aber sich nicht bekehren dort, dann ist die doch nichts anders als hier wir. Wenn du die bekehren dort, dann ist was passiert, mein Freund. Du bist dann eine ganz andere Person. Aber was wäre sichem ein Hammer nu tun? Ich lese nu die 18. und die 19. Vers. En Sichem en Hamor freide zich te wat ze verlangde. En de jonge man sloeg door niet met, wil ze Jakob zijn dochter zo lief had. En Sichem had meer eer als al die anderen en zijn vader zijn familie. Also worden ze doen wat hij verlangt. Wie moet er wat behouden? Deze mannen wisten reich nust van wat dat bedienen zal zich besnijden laten. Gott hat Abraham in seine Nachkommen dort gegeben, als ein Teken zwischen ihm und Abraham seine Nachkommen. Bei dieser Hethite meint dort nichts wieder, als dort dort ein Weich wäre, dass sie sich können mit Jakob seine Frühling befreien. Aber nun müssen sie nach den anderen Männern in ihrer Stadt überreden dazu. Und das ist nun der 20. bis 23. Vers. Ein Hammer und sein Sehen sich im Zimmer nur die Port von ihrer Stadt, und rede mit den Männern und sehe, diese Menschen sind friedlich mit uns. Weil wir an Leute hier in dit Land wohnen und hier handeln, dann die Gegend ist groß genug für uns. Weil wir uns ihre Märkes frieren und weil wir an Leute unsere Märkes frieren. Aber da ist eine Bedingung, die sie verlangen, dass wir taub kennen in ein Land wohnen und ein falsch mit uns worden. Sie verlangen, dass alle Männer beschneiden worden, so als sie alle sind. Hörch, soll dann nicht all ihr Vieh ernst sein, ihr Land und alles, was sie eignen, ernst sein? Weil wir ein Welle damit, dann wollen sie mank ans wohnen. Da ist viel mehr dahinter als bloß eine Chast. Sie glauben wirklich, dass wenn all die Männer bei ein Welle, dann sich untereinander befreien, worden ze bald alles eigenen dat Jakob en zijn familie nu hadden. Worden die mannen daartoe eenwelgen? Ja, moet zijn. 24. vers. En al die mannen die Ruud in hun neen gingen, harchten naar Hamor en zijn zin zich, en die lieten zich alle besnijden. Dat besnijden laten, weer door ook zo'n hekelen dat niets werd weer. Gerade so als ein Mensch, der nicht bekehrt ist, sich aber mit einer Kirche anschließen wird, dem Mensch hilft die wahre Geburt nicht. Gott wisst das auch in des Zufall. Aber, was nun?
nu de 24e tot 27e fase. Nu passiert dort de derde dag, als die mannen schlem waren, dat Jacob zijn twee zins, Simeon en Levi, dienen er breder, zich jeder zijn schwert neem, en tjemen gans brof en de staten in, en brachten al die mannen aan. En ze brachten hamer en zijn zin Sichem aan met dat schwert, en nemen er zesde dienen van Sichem zijn heim en jingen terug. Dan tjemen Jacob zijn zins naar de doodje en bestolen de stad, wils die met ere zesde hadden schoen gedreven. Dit weer zeer hingen reks. Simon en Levi weeren dienen ere reich te breiden, en zij willen raag even, en zij gingen veel te wiet met ere raag even. De zesde te schoen brengen, en dat hamer en Sichem zich vernemen al Jacob zien hebben goud van aan weich te nemen, kon nicht op irgendein weich ne goud genoeg de oorzaak zijn, zo'n schandelijk aan te gaan als deze twee breden hier aanjingen. Maar dat helpt ons te zien hoe onmogelijk dat we met die mensen en die aanjagen te handelen. Maar dag, wat ze deden, weer schrikkelijk. En de andere breden komen hingen rond en nemen alles wat in de stad weer voor zichzelf. Dat rechte woord is, ze bestolen de stad. Dit is bewijs van de Jeets en Jacob zijn familie. En een moet wonderen of ze dat geleerd hadden bij Laban. Nu de 28e tot 30e vers. Ze nemen er een schoop en dat vee, de ezels en alles wat in de stad weer, ook wat op een staap weer. Ze nemen al er hebben goud, al er tjingen en vroes als gevangenen. En ze gaan alles dat in de hiezen weer. En Jacob zei te Simeon en Levi, je hebt mij veel trubbel gegeven, en de inwoners in het land worden mij hassen, maar de Canaanieten en de Perizzieten. Wie zijn maar weinig mensen, en wanneer ze toopbaan gejagen mij, dan worden ze mij en alles wat ik heb aanbrengen. Hier is immer een woord dat niet zo is als het zinnen zal. Jacob deed Simeon en Levi schellen, aber nicht voor wat ze aanrecht gedaan hebben met de Hittiten, leven dat ze aan een slechte nomen gegeven hebben. Mensen hebben vaak een aanrechte idee van wat zin is. Toevaken denken we bloos aan wat de ervolg is van onze zin, en niet dat het een zin is tegen een heilige God. Oder wie willen niet anders aangezien zijn als de meeste andere mensen. Die worden om eng ons scheef aanschikken. En zo denken dat wie zeggen niet ganz klug waren. Oder wie moeten ons entscheiden. Wel wie God gehoorzaam zijn, oder niet. Deze jongens proeven zich nu te recht voor je. Ze zeiden, 31ste vers, oder ze zeiden, zal wie aanloten met onze zuster zo te handelen als wanneer ze een hoer is? Jo, en dat is ook een goede vraag. Mij is zo dat wanneer ze dat rechte willen zelfs even nemen, dan hadden ze dat zo toeloten dat de Sichem zich met ihre zuster bevrijden deed. Dat wordt vielleicht zijn dat baasde je was, zoals de loog nu weer, wanneer dat ook niet recht weer. Dat wordt zeker zijn beter gewaast als wat ze deden, al die mannen om te brengen. Merde is merde, één doont wat de loog. Daar is geen uitred daarvoor. Ik kan eend niet bijstonen aan wat ze deden. Een dag, ze hadden niet zoveel licht en verstandnis als wie haar, wat God zijn woord aanbelangt. Ze hadden, ten bijspel, nicht wat ik lees in Rema 12, 19 bij 21. Lees de vriend, doet niet zelfs raag even. Leven geeft oeje roem. Dan dat staat geschreven, raag even is mijn zaag, ik word terugtolen, zegt de Heer. Ober wanneer die vriend hungert, geef hem te drinken. Wanneer du dat deest, wordt u hem door der gliegende kolen om kap leien. Laat dat bezig niet even juntje wennen.
lever je vent eber dat bezit met godet. Voor ons Christen is dit nu dat wat we zullen nog vallen. Zo schwind als we zelfs proberen raag te even, dan wandel we niet in geloven. We zeiden daarmee dat we God niet vertrouwen kennen, dat hij dat uitarbeiden kan. Aber ik bedoel of we kennen Jacob en zeggen niet zijn zins naar die regel houden. Aber dag, dit schrijft liet dat zij deden, jet ook niet te recht voor je. We kennen verstaan hoe zij feilden over ihre zesde en de schande die op de familie gekomen weer. Jacob kon zien dat hij aarde deed wat hij gezegd had. Maar ik moet nu verloten. Gottes Segen, mein Freund.

0: Ning FM.
1: Je horchen nur das Programm Tüss im Heim. Die Gastredner ist Alfriesen, am Estot ne Fred ans Mettedeulen, wat heu am Leben geliert haft. Und von der redet er ganz besonders von, wo kann wie Freund merken, oder wo kann wie Freund sein? Sind wir auch Freund zu unseren Kindern?
2: Ich weiß nicht, wo Gott den Jahr lenke, der jetzt sehr erfolgen. Und dort ist nicht alle unsere Sache, ist dort weite Wort für Wahrheit, für Schäcke. Das bloß beste Ding, was der ganze Zeit an sie hängt, bitte sind. Und was wir Gott tun, ist ihr Leben. Das heißt, Gott soll sehen, dass die, wenn wir es Kenia haben, dann als wir jemals wurde, Großeltern wurde, das ist keine andere Sache. Das ist ganz an sie hängt, bitte. Und so die Meinung, dass wir viele Dinge, was man einmal hat, sich selbst mit der Hand rücknimmt, und dann weiß ich, was er los ist. Und manchmal sind Dinge ganz unverhaft. Und mir wird nicht lang drei, ja, das ist ein paar Jahre drei, wird mir mal gefragt, um eine Botschaft haben in der Kirche. Und wollte wie uns Prediger loswerden. Und ich dachte, das habe ich noch niemals an die Predigt. Und ich wundere mich, wo wird ich gleich loswerden von der Kirche? Und dann muss ich mir viele Dinge zurechtdrehen im Kopf. Und dann ich mit Rammschnäpperen. Ich fuhr so eine Mann aus Harvey Platt und some andere Onkels, wo ich dachte, als ziemlich hervorragend als Predigerlied. Und dann komme ich mit einem beten Gedanke-Package ab. Und dann sehe ich bloß dort, eigentlich wie mir ganz klar. Wenn ich ein Bedürfnis habe, über ein Kirche leider, irgendein leider, dann das erste Ding, was ich tue, ich bete, dass Gott, dem sie eine Gove wird, so anspannen, so kriegt den Pass machen, so kriegt Brücke, dass ich kann ein Sehen kriegen, was ich noch niemals habe von dem Mensch können kriegen. Das ist das erste Ding. Und ich habe Mann, ich kann Männer und Tantes, wo das Haus so dem Grund gedohne, und dann wollen sie gleich den Prediger loswerden nachher. Because they fangen an, viel Dollar, tschornig zu predigen mit einmal. Noch ein Ding, was ich antworte, und das ist Onkel, sie sehen mir alle. Wir alle sollen, was viel länger wieder in der Dienstberge war, als ich wir. Noch ein Ding, sehen sie bloß, dass ich soll die Menschen mit abmuntern, tun, wenn da ein Wort wir, was da reicht wir, was die Prediger deit, ein Wort, dann somehow dem nicht weitlaufen, das Wort, was ihr rechnet. Und wenn da ein Punkt wir in der Botschaft, was mich ein bisschen getroffen hat, soll ich das sicher machen, dass die das wird weiter, because dann wird die Meier so eine Dinge dort eben Deal bringen. Und dann sehen sie, ich soll die Menschen abmuntern, tun, tätig bei der Kirche sein. Nicht laut. Leider 15 oder 20 Minuten für Zeit, dann können wir mit Handrieren mit Menschen, den mit Sängern mit, nach können 5 Minuten für Zeit nach einer Kirche stoßen, nachgehen und nach einmal beten, dass Gott wird jeder Kappen hört, bloß sei ja eine reine Grundmarke für das Sohn, was Gott nicht will streuen. Und dann, dass Gott wird die Redner korrekt wird geben, was das Sohn wird streuen, was Gott geplant hat zu streuen. Und ich sehe, wenn sie dort ist, würde tun, dann würde das Ding passieren, was wir gleich mit gerechnet haben. Und manchmal, dann würde eine Gerater Kirche reise dann um den Prediger zu nehmen, because da wäre so viele Dinge, was da gut wäre, was da passiert in der Kirche. Aber mit dem, was ich tun, aber ich würde sagen, zu den Menschen, weil wir niemals über uns Prediger drum sorgen, wenn wir nicht vom ganzen Horte Herz auf Beter tun erst. Wenn wir es lang dort in Gebet gedrückt haben, dann werden wir anfangen, wenn wir danach concerned sind, dann werden wir die Dörche drüber. Noch ein Ding, was dieser Leiter ist, wie alle Seele wie das. Weil die Prediger mit der Kraxe gut abgebüht ist andere. Und so für jeder Ding, was wir eben mit besorgt am sind, weil wir wenigstens 15 finden, was wir bloß Herz auf uns sehr gefallen hat. Because du hast kein Mensch, so schlecht, dass ich gute Dinge habe. Und wenn wir dort wurden tun, dann wird Gott sich mit der Sache weiter. Well, als ich das heute predige in der Kirche, das wäre interessant, was die Kirche dann erfordert. En ik geloof voorken wel God zo jaren met ons met toop schoven, want we hebben beloofd worden een halve lijn het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap haar. En de next nodig verstaan wat ik zei en ik wil verstaan wat hij zegt. En dat we in ons kap het zelfde beeld krijgen. Zu some mensen wat een beetje overdrieven, zodat hij het rechte beeld krijgt. De next wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld krijgt. Because some mensen die doen een meer opstakels voor zei en zijn dan een wenger. Maar wanneer die andere kracht dat beeld op kap krijgt wat ik heb, dan heb ik rein vol kunt dat volbrengen met de zaak. Wie deed een beetje een proefstek met onze Kenya bij de show? Because er was een groot uitleg passiert voor de show. Er was een kleine 8-jarige jong die kwam van tussen twee koren op een drakke gasnap je rand. En ze praat met koren aan dem naam en schmidt hem door 20 show hem gasnam. 10 studenten hadden dat je zijn. Wie deed een nus discussie, nus van reden, wat we daar zijn hadden. Ik geef het pas je dat papier. En ze dat een duidelijk weer, absoluut wat je daar zagen. We hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Een had het van Engstjof. Een had het van Kraakdoor. Een had het stond tussen de koren als dat jongen daar voorbij was. En nu dachten Sam Kenya dat de anderen deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Dan ben ik een kind in de klas eruit. En ik had op papier wat opgeschreven wat ik hem zeggen wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dat. Je kijkt aan de stof naar en de volgende kind kan hij hem dat zeggen. En dan wordt het daaruit komen de volgende. Zodat ieder kind wil dat horen van de volgende. En dan zal het laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij stonen en laatst wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de Kenya. Is hier weer wat je logen had? No. Second vroeg ik, wer deed zo goed als ze kunnen correct het rechte ding vertalen? Jeder hangt in de hek. Ik wist dat hij weer recht. Zo dan leerde ik de Kenya dat we kennen niet te hastig zijn dat een is oprechtig was, onoprechtig was. Because they have the past to you doen. We zijn dat pas van verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat voor mij deed of zegt, dan doe ik dat voet met topsluiten met wat ik moet ervaren heb. En dan is mijn beeld en weet anders is de next zijn beeld. En dan deed ik veel dingen zeggen wat er niet weer brokken deed. Dat we een beetje dus een preekje moet zien. Ziet een luide zeugnis. En wanneer je nog maar de weerbrokken dan doet. Maar wanneer je als de half van de boodschap wat we brengen doen, is bloos aan de weer. Daar is nog een schoof onder te bieden. De toon wat we brokken. Dat je zegt als het zit. Dus aan de hengram moven ze weer. Alle dat. En de steed en tijd wat we je brokt om dat zaaien. Dat heeft alle dat te doen. Ik weet nog, ik had een schooljong die zei te mij dat kleedde mij bloos niet. Hij kleedde weer het meeste poort. En er weer gewoon een beetje een punt passiert, waar de jong een beetje onoprechtig wie je was. En hij kleedde, hij had de rechte weer gezegd, maar hij had onrecht betoond somehow. Ik zei, Derek, ben er de volgende 2 weken, waar ik die something wies, wat die wat wies, dat ik dat volgende stad schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later. Dan zie ik in mijn grote stof ben. Dat is met 2 meter size in je wengelklas. En dan kan Derek maandag schwin de bal halen wat er ver in mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik ze luid serieus ik kan. En zei Derek, dan moet please de der te maken. De jong die draait over zeer hostig aan. En dan raam naar de der en moet ik toe. En als hij toe gemaakt had, dan zei ik ons maat, hij zal die wat opmaken. En dan is er zelfs gesteed, wie we eerst weer als ik schreeuwde deed, dan brukte ik de gans kracht weer. En zei ik dat hij zal de der, ik heb gans zalm tegen het zaaien, hij zal de der gewoon naar waar toe maken. En ik heb gans lees de hand en mocht de toe, maar hij weer een beetje, hij wist niet kracht wat dat alles zal. En zei ik plus, Derek, wat komt dat u het eerste maal zo raar deed en het tweede maal gans je duldig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen. Ik dacht, je wilde een scharakelijk dalen van mij.
0: Ik zei Derek, ik bracht karakter zelfs te weer. En dan vreemd hij me aan en zegt hij, ja, nu weet ik karakter wat je laatst meinde. Dat stemt nu. Zo verschieden kunnen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je dat moment je bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij middelen en acht wordt afwachten? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om aanwoord of aanwoord met helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen op de start behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den prägen wat ik niet prägen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wenn ze wat zeiden, dan doe ik dan bank reden. Alles in den start. Wat doe ik te mijn kinderen wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn gewinnelje is? Ik meen, soms dingen mag ik niet doen te kinderen, maar wat man zei, wat bloß mijn gewinnelje omgang ha. Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet we een groot soort ding in lijn brengen met een van de anderen, wie in de kinderen. Respect is zijn. En wanneer de kinderen mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa, manchmal wordt waag voor, en dan wie wordt bezorgd, dan deed wie volgende, dat is gewoon helemaal zo sperren, is dat we alle willen kracht doen. Maar wel onze papa, ons vriend weer, nu wil we hem kracht zo behandelen als een vriend. Wie valt nog bij dan, in voor zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van bloß allemaal Jezus deinen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, de verbussen worden einde weekend. Maar bloß worden nemen en we zeiden, dit weekend willen we maar niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier ha. We worden alle soorten DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hurarie drieven. We worden bloß dingen doen wat er bloß aardig zijn. En dan maandag worden we op knieën laaien en bekennen dat en zeiden, Jezus, nu wel waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben dat een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, we hebben gezegd, deze twee jongens, die wonen in één huis en deze wonen in een huis in Portugalse Eva. En dan vragen deze jongens ihre vriend, als zij willen gelijk je huis mee te bezorgen voor 10 dagen, want zij willen gelijk je weg te zijn bij de boot, een beetje ski en zo staan. So, die worden twee weekends en de werk dat fashion, worden ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood erin, en dan weer zijn vrouw, en zeiden ze door de hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fashion dat foto, en die planten dat met jeten, passen en holen, schneeën dat en dat met afschaffen, dat zitten ze van de samantussers. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet eerder vrienden zijn. En we hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar een drinkje en weet niet wat alle. En dan worden ze dan met zeep en fashion-tech nemen. Steed foto, hadden ze alle mensen schammerig verder de ogen. Je hebt de fashion alle dood. En de heer dan kracht samen aan een tank na. En gaat de woord dan nog op een vloer. En dem kort wordt de zool over de knips en de hing de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En deden wij. Planten worden door je venster uit die je smeten. En met games spelen deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst. En deze is de al aan huis voeren. Dan deze nog op de een dash. Wat er bus drie feit hadden met schijf stond. Dan nog met noten opbaken. Maandag. Dat is beter dat alle vergeven. En dan willen we vrienden zijn. Wel, als die jongens naar huis komen en die noodzaken, dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat die worden de deel opmaken. Ze praten zich daar boos derg en houden de jongens zich al in krog uit te holen. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? Dat wil je ons allemaal betalen en wie worden niemals waar jullie te vertrouwen schenken.
2: Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met iemand. Of met God. Schaal voor het, wanneer we dat on en off willen switchen. Dat maar tijd even on blijven. Dan schaft het. Wel we beden. Himmelische Vader, ik dank die waarde dat u ons hast Kenia gegeeft. Ik dank die dat u hast de Kenia elder gegeeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u dien zijn geschikt hast om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhaardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true doen in Jezus' naam. Amen.
3: De klok is nu 9 met 47.
4: Dit is Gladys Rampel, ihr Programm Ein Scheinet Leben.